0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Der letzte Mal sah, wie der Petrus Meyer in Einzelheiten wies, was falsche Lehrer daunen. Wir sagen, dass sie Gott lastern und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. In het vandaagse programma, ja, prediger Rema wieder met het zelfde thema. En we worden nog zijn, wat de Bibel ons leert van, wat we kunnen ons zelfs prüfen, of we waarhaftig zijn, waar de geboren, oder niet. Ik lood je nu weiter alle aan, opmerksam te horen, om wieder te zijn, wat de Bibel ons van der waarde te leren heeft van, wat er falsch is, oder waarhaftig. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter muss rechtlich sein zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Wir kommen von da an nach 2. Petrus, das 2. Kapitel, 21 und 22. Vers, und ich lese die Vers, das 1. Dann dort wird seine Bete gewascht, wenn sie niemals hatte die volle Erkenntnis gehört von dem Weg der Gerechtigkeit, dann nur dem, dass sie dort heute im Falle gewiss, und dann weich zu drehen von dort heilige Gebot, dort angegeeft wird. Aber dort ist mit Angelo so passiert, als dort wordet Sprechwort sagt, der Hund ist nur dort triggegone, dort he utgespäge hod, und de sehr südelzig werde im Blatt, nur dem, dort de gewasche ist. Dit Kapitel hat viel zu sagen, von so einer de weichgegone sind, von de Wahrheit, von de Auffall, die op deze eerd komen wordt. Falsche leren worden falsche leer en de kerk en dan brengen. Zo'n falsche leer is jegen God zijn woord. Zo'n leren haar God zijn woord aan zich gezet en mensen er woord en een hecht geholen. De falsche leren wordt zichzelf eren en niet dem Herr Jezus. Ze brokken God zijn woord bloos dat ze een paar vers verstalen kennen, zodat ze er eene weerd en je stetten kennen. Aber wenn die ganze Tags wird gebrückt worden, dann wird dort ganz was anderes sein. Sie wollen mit ihrer großen Wirt und ihrer Klugheit einen Eindruck machen auf Menschen. Sie wollen gewisse Menschen beschummeln können, aber nicht Gott. Gott wird an die rechte Zeit am Licht bringen und wird an Rechte. Dort ist, wo dann Petrus hier sagt, dass dort wird besser sein, gewusst, wenn sie niemals den rechten Weg hat gewusst, dann zu weten und dann dort verschmieden. Wir sind verantwortlich, das Evangelium zu verkünden. Wir können Menschen nicht raden, bloß der Herr kann dort tun. Aber wenn wir ein Mensch das Evangelium klar machen, und er dadurch weiß, was er tun muss, und dann dort nicht tut, dann ist dort mit dem Mensch viel schlimmer, als für so einen, der dort niemals gehört hat. Da sind verschiedene Wege, dort das Evangelium zu die Anbetierde kann gejeft worden und wohnt wie keine Anteil haben. Und was ist das Evangelium? Na, Paulus jeft uns die Meinung in 1. Korinther 15, 1. 5 Vers. Nu mag ich jünt das Evangelium bekannt, Brüder, dat ich jünt gepredigt ha, dat je ook annehme, en wohnt je ook stone, derch wohnt je ook geraten sind, wann je dat Wort vasthole, dat ich jünt gepredigt hab, Buiten, wann je im sonst je geleefd ha. Dann ik bracht junt dort, wat dat eerste is, dat ik ook gekregen had, dat Christus voor onze zinde starf, no die schrift no, en dat aan begroofd wordt, en de derde dag van dood opstond no die schrift no, en dat hij zich zijn leid van Cephas, dan van de 12. Petrus geeft een sprechwoord, wann hij van de valse leren rede deed. Zonder die de waarheid gewist ha, wann sie ook nicht bekeerd werden, en dan van die waarheid weggedreht ha, sind so als een hond oder een schwien. Die hond je trägt nur, wat hij uitgespeerde haft. En dat schwien, nur dem, dat hij gewaschen is, je trägt een blad innen. Dat is zeer möglich, dat mensen die waarheid van Christus en dat evangelium weten, en doch nicht bekeerd zijn. Een mens moet zo'n waarheid aannemen. En aan Jezus Christus leven, wann hij welzelig worden. Dat is zo als de verlorene zien, en Lucas dat 15e kapitel. De zien neemt zijn poort van dat afgoed en jinkt van toe zwaag. Hij leefde in zijn zin, maar zijn geld alle verbruikt weer. China geeft aan wat te eten, hij moest schwein heiden. Während hij van zijn vader zijn huis weg weer, weer hij dag nach dem vader zijn zin. Aber schließlich kwam hij tot zichzelf en ging terug naar zijn vader. Zijn vader neemt hem terug am Rijn en geeft hem Rijn het leider. Dat is een beeld van zonen die terug naar dem vader komen en er zijn betjana. Gaat woord aan voor jeven en aan terug nemen, wil hij woord aan wat er Rijn maken. Dat is wat Johannes en zijn eerste briefschrift en dat eerste kapitel de nee in de vers. Wanneer wie onze zin betjana is hij trouw en gerecht, onze zin te vergeven en onze Rijn te maken van alle aangerechtigheid. Wie kunnen mensen niet raden? Of wie kunnen aan dat evangelium geven en aan inloden dat ze Christus als heiland aannemen zullen? Of Petrus redt hier niet van Christus die je zin niet haar en dan nog gaat komen en dat betjana doen? Hij redt van mensen die de waarheid je wist haar en door van weggedreht haar, dat niet aangenomen. Zonen die waar de geboren zijn, worden in de schrift met schoop vergelijkt, aber niet met een hond of een schwein. Als de waan Petrus hier redt van zonen die zich zo benemen als een hond of een schwein, dan heeft hij andere als Christen hem zijn. Hij redt van valse leraar. Dat zijn mensen die geleefd hebben dat de Bijbel God zijn woord is en dat Jezus gestorven is, aber ze hebben dat niemals persoonlijk aangenomen. Zo'n mensen worden met de tijd de waarheid afzaaien en worden niet langer geleefd dat de Bijbel God zijn woord is, oder dat Jezus Christus de eenste weg naar hemel is. Ze leven dat er goede werken worden genoeg zijn aan zeligheid te brengen. Zo als een schwein kan je wassen worden en van buiten rein zijn, zo kunnen mensen zich van buiten reinen. Dat mag zo schijnen dat ze werkelijk goede Christen zijn. Dan die reden zo als een Christ, aber die zijn niet bekeerd. Van binnen zijn die niemals waarde geboren. Dat is de tijde schwor te weten of ze werkelijk God zijn kinderen zijn of niet. Ze kunnen al die rechte dingen zaaien en er leven als volken en goed het leven. We kunnen niet in een mens zijn hoort en inchecken, aber God kan. Een mens die niet werkelijk waarde geboren is, wordt wel met de tijd terug naar de wereld en die zin gaan. Am woord mag God zijn helje niet makkelijk zijn. Dat wordt zich in zijn leven schließlich uitwiesen. In 1. Korinther, dat 4. Kapitel, 5. Vers, geeft Paulus ans goede rood wij in zo'n zaken. Daar zegt hij, daarom doet niet verre tijd rechten, wat de Heer kämpft, die beides dort om licht brengen wordt, dat hem diestere verstoken is, en op een boor maken wordt den rood, die een horte is. En dan worden jeder eene van God geloofd worden. En deze vers redt hij van Christen en wat ze van Christen gedaan hebben. Aber da is hier ook een principe dat wichtig is. De Heer wordt door nu rechten wat een mens zijn hoort is. Als Paulus naar Timotheus schreef, rede van hoe hij tot een entschluss komen kan, wij en zonen die zich eind met Christus nanen willen. In 2 Timotheus 2, 19, zegt hij dit. Aber God zijn grond staat vast en heeft dit zegel, de Heer chant zijn eigene en wer immer zich bij de Heer zijn nomen naant, zal zich van ongerechtigheid weichholen. Also zijn er twee dingen die ons in dit helpen kennen. Eind is dat de Heer chant al zonen die aan je heren. We worden niet immer weten, dan door zijn zonen die al de rechte antwoorden geven kennen en die zich gescheid holen wanneer ze mank Christen zijn. Aber wo worden ze zich opvieren wanneer ze niet mank Christen zijn? En dat waar we niet immer weten. We moeten dat dan tijd geven, en met de tijd wordt zich dat bewezen of ze werkelijk God zijn kinderen zijn of niet. Dit is een oorzaak waarom Paulus Timotheus goede rood geeft in 1 Timotheus, de 3e kapitel, en de 6e vers. Hij, dat heet een älteste, zal niet een nieuw bekeerder zijn, dat hij niet met eenmaal stalt wordt en in de duivel zijn gerecht valt. Met de tijd kan hij bewijs geven dat hij werkelijk waarde geboren is. Dat andere poort van den vers in 2 Timotheus 2:19 zei ik dat zonen die zich bij de Heer zijn nomen nannen, zelen van ongerechtigheid weg blijven. Dit meint niet dat een Christ niemals zinje wordt, aber hij wordt niet in zijn zin gemütlich zijn. Wanneer hij een zin volle wordt, dan wordt hem dat leid doen, en hij wordt dat bekennen willen. Een Christ wordt niet in zijn zin aanhouden. Hij wordt niet door binnen wandelen. Hoe kan een mens zeggen zinnen dat hij waarde geboren is en in God zijn weg wandelen deed? Dat wil ik nu zo klaar maken als ik kan. Eerstens, waarde geboren zinnen is ganz anders als wanneer een mens van zichzelf zijn leven ändern wil. Dat is mogelijk dat mensen anderen kennen. Ze gaan naar kerk, ze doen een goede werken en er leven voor mensen is een goed leven. Aber ze leven niet dat ze zinder zijn. Dat ze verloren zijn, en dat ze met de waarde geboren zijn. Die leven dat door een God is, aber die leven niet dat aan een heiland veelt. Die leven dat Jezus een goede man weer en een goede leraar weer, aber die leven niet dat ze aan hem leven moeten, zodat ze kunnen zelig worden. Ze leven niet dat Jezus Christus de enige weg naar hemel is. Wie kunnen zo'n vragen? Hast du Jesus Christus aus den Heiland angenommen? Wann jo, dann bist du Gott sein Kind. In 2. Korinther 5,17 sagt Paulus also, es irgendwer in Christus, dann es he ne nie Kreatur. Dort ola es vergone, dort es alles nie geworden. Und dann noch eine Frage ist dit. Sind Dinge anders gewas seit die Zeit, als du Jesus Christus aus Heiland annehmen deitst? Wann jo, dan is dien leven en Christus niet gemaakt. Een mens kan dat vielleicht zeggen, aber zijn leven moet dat ook bewijzen dat hij niet het leven van God gekregen heeft. Paulus brengt deze dingen ver in den Titusbrief, 2. Kapitel, de 11e en 14e vers. Dan God zijn radende genade is allemaal voor een dag gekomen en dat ons ongerechte dat wie Godlosigkeit en weltliche last auf seine Seele en vernünftig, geistlich en gottesfürchtig en deze jegen woordje tijd, leven zelen, en luren naar de zelige hoopning en ons grote God en Heiland, Jezus Christus, zien komen, die zichzelf voor ons hand geeft, dat hij ons raden mocht van alle gezaadsloosigheid, en ons reinmaken dat wij, zien in het volk kunnen zijn, ivrig en goede werken. De radung, die durch den Glauben an Jesus Christus ist, ist eine Radung, die sich an gute Werke bewiesen wird. Ein Mensch, der Wade geboren ist, kann nicht länger so leben, als er vorher gelebt hat. Der Herr weiß, wer die Sünde sind, aber wir können dort nicht immer weiter.

Maar de Heer Jezus zegt wat interessant in Matthäus, dat zevende kapitel, 15e en 16e vers en de 20e en 21e vers. Zet je ver voor de valse profeten, die nu junt komen en schoopskleden, over innerlijk zijn ze rietende wilf. En er vrucht wordt je aan tjana, wien druwe worden doch niet van stachelige plakken, oder vier van distelen.

bewust en ons Heer en Heiland Jezus Christus in je nood en erkentnis. Am je het alle heerlijkheid bij ons nu en in alle eeuwigheid. Amen. We moeten behouden dat valse leren worden niet uitgeven dat ze mensen beschommelen willen. Die worden vielleicht zeggen dat ze nieuwe waarheden gekregen hebben. Of ze hebben die waarheid, zoals dat in de Bijbel gegeven is, of gezegd. Die doen God niet eren en verheerlijken. Die worden menselijke verstand en klokheid van je leven als God zijn woord. Paulus en Johannes hebben ons van zo'n zaken geschreven. In 2 Korinther 11, 13 bij 15 schrijft Paulus dit. Dan zonen zijn valse profeten, verfierische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, want zijn deine gestalt aannemen zoals gerechtigheidsdeine. Op den er eng wordt door nu zijn als er werken verdiend haar. We moeten ons op God zijn woord en dem Heilige Geest zijn leiding verloten. We moeten mensen vragen aanstellen, want ze ons onrechten willen, en hoe we naar hemel kunnen komen en hoe we op deze eerd leven zullen. Ik leef Johannes, kan ons daar ook met helpen. In 1 Johannes 4, 1 bij 3, en dit zijn zeer wichtige woord. Daar schrijft hij, liefste vriend, je leeft niet alle juiste, overproef de juiste of die van God zijn, wil veel valse profeten zijn in de wereld en in je komen. Dit is hoe je weet te kennen dat een juist van God is. Jeder juist die bekend dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bekend, is niet van God en dit is de antichrist juist van dem je hierde dat die komen wordt en nu al in de wereld is. Also, een vraag die we voor mensen stellen kennen, is de vraag, wat leefst u van Jezus Christus? Wer is hij? Ere antwoord wordt ons weten laten of zij God zijn dingen zijn of niet. Nu dan de andere zaak heeft met de raden te doen. We kunnen aan de vraag stellen, hoe kan een mens zelig worden? Hoe kan een zinder naar hemel komen? Door nu als er een antwoord is waar we weten of ze jettelijke leren zijn of niet. God zijn woord maakt dat zeer klaar, hoe een mens kan zelig worden. Daar is bloos één weg naar hemel en dat is door de Heer Jezus Christus. Hier zijn meerdere vaars die dat vaststellen. Johannes 3, 16 zegt, dit is een wichtige vaars. Dan God heeft deze wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige zin geeft dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan over dat eeuwig leven hebben. En Johannes 5, 24 zegt, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert en dem leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, over es vom dood tom leven gekomen. Johannes 14, 6 zegt, Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. China kämpft nun vor der Bute, der ich mich. Und dann in Apostelgeschichte 4, der 12. Vers, sagt Petrus, und da ist auch in kein anderem Radung, dann da ist kein anderer Name, dort heet Jesus Christus, und in dem Himmel mag Menschen gegeben, der ich wohnt, wie keine selig wurde. Römer 6, 23, dann dort lohnt, dort die Sinn tot ist die Tod, over God zijn gove is dat eeuwig leven der Jezus Christus, ons Heer. En dan 2 Korinther 5, 19, 21. Dat is dat God en Christus weer en de wereld met zichzelf verzeend en er zin niet jegen aan rekend en geeft ons zijn woord van de verzeening. Daarom zijn we nu vertreden en Christus zijn stede en dem dat God dringend derg ons vermoont. Wie prager junt en Christus in de stede, lot junt met God verzijnen. Hij heeft dem, de tjene zin tjand, voor ons te zin gemocht, dat we en am kunnen God zijn gerechtigheid ha, en dat is je dan Jezus Christus. Efeze de 2 kapitel 8 bij 10 vers. Dan derg nood zijn die zelig geworden, derg in geloven, en dat niet uit junt zelfs, dat is de goof van God, niet derg werken,

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Jack en zijn vriendin bij de oud leven waren in Amerika, maar ook nog beide ze veel vermissen waren. Zijn ook ons wens uit allem dat we dat kennen, wanneer men te ons geslaagd is, dat met goedem treedt en dat we ook kennen, uit vriend maken.

uit vriend vriend maken. Zo dat tante Natasha ons vandaag ermuitje. Wat meest du best du dabei? Wist du verzetje uit diene vriend, welk immer dat zijn mocht, daaruit ook vriend te maken? Ein kan het die zeggen, allein uit diene kraft schaffst du dat nicht en dat schaff ik ook nicht. Aber wie habe jemand, der ons dabei helpen wil? En dat is de Herr Jesus. Hij wil die in mij helpen, uit vriend vriend te maken. En hij kan mensen veranderen, die ook dienen vriend. En dan wordt uit dem vriend een vriend. En bij uitproeven, en ten bijvoorbeeld ook verdienen vriend te beten, in verandering te leven, dat wens ik die veel kracht en zegen. Amen.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pangot in wood. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem de Bibel en vang hem als altijd waar God de hart is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mi.

Ik zei zoveel christenen einfach met de wereld metgereden worden. En de steden dat ze een licht zijn, wo dat neidig fehlt, rannen ze einfach met allem met. Wie zelfs stonden beständig in de gevoer om aldag met de meerheid met te rannen. En de steden dat wie een voorbeeld en een zeichnis voor de haren zijn. Wanneer weltmenschen dat niet antwoorden dat ze met Christen topgewaar zijn, dan zijn die Christen geen zalt, geen licht en ook geen angenehmer geruch gewaast. Ein ander Tanteken von einem Notfall je Jesu ist de Leib zum Nächsten. Ans Verhältnis zum Herrn ist je auch von unserem Verhältnis zu unserem Nächsten abhängig. Von der will wir uns in dieser Botschaft mit dat Gebot beschafft je, ans unjen ander zu leiben. Ich bete, dat de Herr seinen Segen zu dieser Betrachtung geben mocht. Nur dit Leid will ich dann ein paar korte Schrift wird lesen, der uns Anleitung geben sollen. Ik word te eerst Johannes kapitel 13, de verse 34 en 35, en dan het eerste Johannes 4 lezen.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijkt dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 292. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar het programma nummer 292.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uit eerste mozee 3:9-10 wordt het zegt. En God de haar op de man en zegt, waar bist du? En de man zegt, ik hier die hem gorden en ik houd angst, wil ik nechtig zie en dan verstuk ik me. Dit werd het eerste mol wo Adam en Eva niet weer in God en Jan gekomen en am niet getroffen hadden. Je weet niet weer ze am vrouw en Jan gekomen, zoals kinder dan van de vader naar de arbeid naar huis kamt. Van der over, wie aan nog niet te zijn. Adam hier te stem, Adam, wo bist du? En zijn antwoord is, ik hier die hem gorden en ik houd angst. Dit is het eerste mol wo God en sintliche menschen zich trafen. Den sintlicher Mensch seine Einstellung, aus Gott nun Gordon kämmt, es, wo kann ich hinran, um von am Weich kommen? Dort ist abscheißig von uns gewiss und uns beschuldigen dat. Denk bloß, Eva, wo sicher der Pharisäer soll wir, dort wird heute gereicht wir. Wo selbst gereicht, fällt er sich nicht. Dann, die Rotverheit bei Damaskus wir, die dort himmlische Licht seine Sinn ganz klar openbaren. Nu zag hij dat zijn ganse leven verdampt weer en dat hij werkelijk verloren weer. Dat weer een verschrikkelijk zware deel. Hij eet niet en neemt ook niets te drinken. Die drie deel en nacht vallen zich aan werkelijk als de haal. Zou dat ook de ervaring van iedereen die onder dat licht van de erkentnis van zijn zin gebracht is worden? Als Luther te zijn in Tricht, wer hij zo recht ver God weer, valt hij door in zijn stove im klooster op je zegt. En roept Eva en Eva, mine sind, mine sind, mine sind. Dat is zeer schwor, wenn einer te die Ansicht kämpft, dat einer für den heiligen Gott nicht stonen kann, wils hei heilig is en du een unheilige Sünder bist. En doch, diese Ansicht kann ons nur dat eigen Leben leiden, wenn wir onze Sünden bekennen en nur dem Herrn ran. Dat is schuld, aber dat is nicht wat Adam deut. Hij versucht sich te entschuldigen. Hij versucht de schuld op zijn vrouw te schuiven en vielleicht sogar op God. Dat is aber nicht wat wij doen sollen. Wij sollen onze zin toestaan en bekennen. Wij sollen nicht uitreden merken, oder ze doen es, wat het nicht is. Wij sollen oprechtig toestaan, ik heb gesündigt. Dat zijn drie wir, die zeer schwor zijn te zijn. Gesehnt is de mens, die deze wir leert zijn, so schwind es heute de Ansicht kämpft, dat hij gesündigt heeft. Dan erst du voor een hoop. Du hast hoop wils, du hast een warm vol heiliget bloot wat voor ons arme zinder rand, een warm vol wunder zo groot, die ons de volle en vrije radel geeft. De kruis op Golgotha is de blitzofleider van God zijn jettlichen oeier. Wer arme onger den schoten van dissen levensboom tjemt, is vrije van zijn geplaudert gewessen. Also waren die gewesen, die ihre irgen Sinn beschuldigt, dann erst du bloß ein Jeltje rot. O Seil, komm Fuß nur der Kriez, willst du hast den Heiland, der die für jeden in Frieden merken kann. Weil wir nicht selbst wem für unsere Sünden beschuldigen, aber weil wir die Leiber taustunnen bekennen, dann wird Gott uns der für jeden und wir wollen in Frieden gewesen haben.

moest u nu mijn bultrek checken. Wees mijn oudje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan wordt hij dat ook meest krijgkansen dood zijn. Nu haft hij haast al aan je van, en ik vrie dienen brouder, o Bram. Wist je ons niet allen maas te wensen? Leufst hij je hand?

Dit zijn de minuten die ik en du hier heb houden. Nu wil ik die nog een schönen dag wensen. Hab een schönen dag. Op wader hier.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Der letzte Mal sah, wie der Petrus Meyer an Einzelheiten wies, was falsche Lehrer daunen. Wir sagen, dass sie Gott lasten und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. Und das finnische Programm, ja, Prediger Rema wieder mit das selbe Thema. Und wir wollen noch sagen, was die Bibel uns lehrt von, wo wir können uns selbst prüfen, ob wir wahrhaftig sind, wahre Geburten oder nicht. Ich lade euch nun weiter alle an, aufmerksam zu hören, um wieder zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von was falsch ist oder wahrhaftig. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst rechtlich sein, zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mit uns, Prediger Elmer Rema.
1: Wir kommen von da an nach 2. Petrus, das 2. Kapitel, 21 und 22. Vers, und ich lese die Vers, das erste. Dann dort wird seine Bete gewascht, wenn sie niemals hatte die volle Erkenntnis gehört von dem Weg der Gerechtigkeit, dann nur dem, dass sie dort hatte im volle gewusst, und dann weg zu drehen von dort heilige Gebot, dort angejeft wird. Aber dort ist mit Angelo so passiert, als dort Wort Sprechwort sagt, der Hund ist nur dort triggegonnen, dort er utgespäge hat, und die Sehe sudelt sich weiter im Blatt, nur dem, dass die gewaschen ist. Dit Kapitel hat viel zu sagen von Söhnen, die weggegangen sind, von der Wahrheit, von der Auffall, die ab dieser Erde kommen wird. Falsche Lehrer wollen falsche Lehre an die Zeug und anbringen. So eine falsche Lehre ist gegen Gott sein Wort. So eine Lehrer hat Gott sein Wort an sie gesagt, und Menschen er wird in ein Hecht geholt. Die falsche Lehrer wird sich selbst ehren und nicht dem Herr Jesus. Sie brücken Gott sein Wort bloß, dass sie ein paar Farsch verstellen können, so dass sie ihre eigene Wert und ihre Städte kennen. Aber wenn die ganze Text wird gebrückt worden, dann wird dort ganz was anderes sein. Sie wollen mit ihrer großen Wert und ihrer Klugheit einen Eindruck machen auf Menschen. Sie wollen gewisse Menschen beschummeln können, aber nicht Gott. Gott wird an die rechte Zeit am Licht bringen, und wird an Rechte. Dort ist, wo dann Petrus hier sagt, dass dort wird besser sein, gewusst, wenn sie niemals den rechten Weg hatte gewusst, dann zu weiten und dann dort verschmieden. Wir sind verantwortlich, das Evangelium zu verkünden. Wir können Menschen nicht raten, bloß der Herr kann dort tun. Aber wenn wir ein Mensch das Evangelium klar machen, und he dort dich weet, wat he doene mat, en dan dort nicht deed, dan is dort met dem Mensch veel schlimmer als verzoenem, die dort niemals geheert haft. Dort zijn verschiedene wegen, dort dat Evangelium to de anbetierde kon gejeft worden, en woont wie tjenne aandeel hebben. En wat is dat Evangelium? Na Paulus jeft ons de mening in 1. Korinther 15, 1. 5 vers. Nu maak ik junt dat evangelium bekend, breder, dat ik junt je predigt ha, dat je ook aannemen, en woont je ook stonen, derg woont je ook je raad zijn, wann je dat woord vasthouden dat ik junt je predigt heb, buiten wann je hem sonst je geleefd ha. Dan ik bracht junt dat wat dat eerste is, dat ik ook je kregen had, dat Christus voor onze zinde starf, no die schrift no, en dat aan begroofd wordt, en de derde dag van dood opstond naar de schrift no, en dat hij zich zijn leed van Cephas dan van de 12. Petrus geeft een spreekwoord wanneer hij van de valse leren reden deed. Zonder die de waarheid gewist ha, wanneer ze ook niet bekeerd waren, en dan van de waarheid weggedreid ha, zijn zo als een hond of een schwien. De hond je trekt naar wat hij uitgespeerde heeft. En dat schwien nadem dat hij gewaschen is, je trekt en blad ernen. Dat is zeer mogelijk dat mensen de waarheid van Christus en dat evangelium weten en dat niet bekeerd zijn. Een mens moet zo'n waarheid aannemen en aan Jezus Christus leven wanneer hij welzelig wordt. Dat is zo als de verlorenen zien in Lucas dat 15e kapitel. De zien neemt zijn poort van dat afgoed en jinkt van toe zwaag. Hij leeft in zijn zin, wat zijn geld alle verbruikt weer. China geeft aan wat te eten, hij moest schwienheden. Während hij van zijn vader zijn huis weg weer hij dag nacht dem vader zijn zin. Aber schließlich kwam hij tot zichzelf en ging terug naar zijn vader. Zijn vader neemt hem terug naar hem rein en geeft hem rein het leider. Dat is een beeld van zonen die terug naar dem vader komen en er zijn betjanen. God woord aan verjeven en aan terug nemen, wil hij woord aan wat er rein maken. Dat is wat Johannes in zijn eerste briefschrift en dat eerste kapitel in de vers. Wanneer we onze zin betjanen, is hij trouw en gerecht onze zin te verjeven en ons rein te maken van alle ongerechtigheid. We kunnen mensen niet raden, maar we kunnen aan dat evangelium geven en aan inloden dat ze Christus als heiland aannemen zullen. Aber Petrus redt hier nicht von Christen, die gesündigt haben, und dann nur Gott kommen und dort bekennen tun. Er redt von Menschen, die die Wahrheit gewusst haben, und dort von Weiche dreht haben, dort nicht angenommen. Söhne, die wahre Geburten sind, wurden in der Schrift mit Schub vergelegt, aber nicht mit einem Hund oder einem Schwein. Also, wenn Petrus hier redt von Söhne, die sich so benehmen als ein Hund oder ein Schwein, dann haft die andere als Christen im Sinn. Hij redt von falschen Lehrer. Da sind Menschen, die geglaubt haben, dass die Bibel Gott sein Wort ist und dass Jesus gestorben ist, aber sie haben das niemals persönlich angenommen. So eine Menschen wurden mit der Zeit die Wahrheit aufsehen und wurden nicht länger geglaubt, dass die Bibel Gott sein Wort ist oder dass Jesus Christus der einzige Weg nach dem Himmel ist. Ze leven dat er een goede werken worden genoeg zijn aan zeligheid te brengen. Zo als een schwein kan je wassen worden en van buiten rein zijn, zo kunnen mensen zich van buiten reinen. Dat mag zo schijnen dat ze werkelijk goede Christen zijn. Dan die reden zo als een Christ, aber die zijn niet bekeerd. Van binnen zijn die niemals waarde geboren. Dat is te tijden schwer te weten of ze werkelijk God zijn kinderen zijn of niet. Ze kunnen al die rechte dingen zeggen en er leven als volken en goed het leven. We kunnen niet in een mens zijn hoort en inchecken, maar God kan, een mens die niet werkelijk waardig geboren is, wordt wel met de tijd terug naar de wereld en de zin gaan. Aan woord mag God zijn heilige niet makkelijk zijn. Dat wordt zich in zijn leven schließlich uitwiesen. In 1 Korinther, dat 4 kapitel, 5 vers, Jeft Paulus ans Goda rood wij in zo'n zaken. Door zegt hij, daarom doet nust verre tijd rechte, wat de Heer kent, die beides dat tom licht brengen wordt, dat hem diestre verstoken is, en op een boor maken wordt den rood, die een horte is, en dan worden jeder ene van God geloofd worden. En deze vers redt hij van Christen, en wat ze voor Christen gedaan hebben. Aber daar is hier ook een principe dat wichtig is. De Heer wordt door nu rechten wat een mens zijn hoort is. Als Paulus naar Timotheus schreef, rede van hoe hij tot een schluss komen kan, wij een zonen die zich een met Christus nanen willen. In 2 Timotheus 2, 19, zegt hij dit. Over God zijn grond staat vast en heeft dit zegel, de Heer kent zijn eigen en, wer immer zich bij de Heer zijn nomen naant, zal zich van ongerechtigheid weichholen. Also zijn er twee dingen die ons in dit helpen kennen. Eén is dat de Heer kent al zonen die aan je heren. We worden niet immer weten, dan door zijn zonen die al die rechte antwoorden geven kennen en die zich gescheid holen wanneer ze mank Christen zijn. Aber hoe worden ze zich opvieren wanneer ze niet mank Christen zijn? En dat worden we niet immer weten. Wie moeten dat dan tijd geven, en met de tijd wordt zich dat bewezen of ze werkelijk God zijn kinderen zijn, of niet. Dit is een oorzaak waarom Paulus Timotheus goede rood geeft in 1 Timotheus, het 3 kapitel, en de 6 vers. Hij, dat heet een älteste, zal niet een nieuw bekeerder zijn, dat hij niet met eenmaal stalt wordt en in de duivel zijn gerecht valt. Met de tijd kon hij bewijs geven dat hij werkelijk waarde geboren is. Dat andere poort van den vers in 2 Timotheus 2,19 zei ik dat zonen die zich bij de Heer zijn nomen nannen, zelen van ongerechtigheid weg blijven. Dit meint niet dat een Christ niemals zinje wordt, aber hij wordt niet in zijn zin gemütlich zijn. Wanneer hij een zin voller wordt, dan wordt hem dat leid doen, en hij wordt dat bekennen willen. Een Christ wordt niet in zijn zin aanhouden. Hij wordt niet door benen wandelen. Hoe kan een mens zeggen zinnen dat hij waarde je boeren is, en in God zijn weg wandelen deed? Dat wil ik nu zo klaar maken als ik kan. Eerstens, waarde je boeren zinnen is ganz anders als wanneer een mens van zichzelf zijn leven ändern wil. Dat is mogelijk dat mensen anderen kennen. Ze gaan naar kerk, ze doen een goede werken, en er leven voor mensen is een goed leven. Maar ze leven niet dat ze zinder zijn, dat ze verloren zijn, en dat ze met de waarde geboren zijn. Die leven dat door een God is, maar die leven niet dat aan een heiland veelt. Die leven dat Jezus een goede man weer en een goede leraar weer, maar die leven niet dat ze aan hem leven moeten, zodat ze kunnen zelig worden. Ze leven niet dat Jezus Christus de enige weg naar hemel is. Wie kunnen zo'n vraag, hast du Jezus Christus als de heiland aangenomen? Wanneer ja, dan bist du God zijn kind. In 2 Korinther 5, 17 zegt Paulus also, als irgendwer in Christus, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat oude is vergonnen, dat is alles nieuw geworden. En dan nog een vraag is dit. Zijn dingen anders geweest sinds die tijd als du Jezus Christus als heiland aannemen deedst? Wanneer ja, dan is dein leven in Christus nieuw gemaakt. Een mens kan dat vielleicht zeggen, aber zijn leven moet dat ook bewijzen dat hij nie het leven van God gekregen heeft. Paulus brengt deze dingen ver in den Titusbrief, 2 Kapitel, de 11e bis 14e vers. Dan God zijn radende genade is allemaal voor een dag gekomen, en dat ons ongerechte dat wie Godlosigkeit en weltliche last auf seine Seele, en vernünftig, geistlich en gottesfürchtig in deze gegenwoordige tijd leven Seele, en luren naar de zelige hoopning en ons grote God en Heiland, Jezus Christus, zien komen, die zichzelf voor ons hand geeft, dat hij ons raden mocht van alle gezaadslosigkeit, en ons rein maken dat wij zijn in het volk kunnen zijn, ivrig en goede werken. De radung, die durch den Glauben in Jezus Christus is, is een radung die zich in goede werken bewiesen wordt. Een mens die waarde geboren is, kon niet langer zo leven als hij vorher geleefd heeft. De Heer weet wer die zijn je zijn, aber wie kennen dat niet immer weten.

Maar de Heer Jezus zegt wat interessant in Matthäus, het zevende kapitel, 15e en 16e vers en de 20e en 21e vers. Zet je ver voor de valse profeten, die nu je komen en schopskleden, over innerlijk zijn ze rietende wilf. En er vrucht wordt je aan tjana, wien druwe worden doch niet van stachelige plakken, oder vier van distelen. Daarom on er vrucht worden de tjana zennen. Niet alle, die mij her hernanen, worden en dat hemelsrijken en komen, bloos die mijn hemelse voeder zien welle donen. Zonen de babes en Christus zijn, van den hebben we niet zoveel verlangen als van zonen die al een stoot bekeerd zijn. We moeten over aan wassen blijven. En zijn eerste brief zegt Petrus, 1 Petrus, het tweede kapitel, de tweede vers, zoals nieuwgeborene kinderen verlangt dat echte maakt van God zijn woord, zodat je doordacht wassen kennen en je zeligheid. En zijn tweede brief zegt hij dit, 2 Petrus 3, 18, overwost en ons Herren Heiland Jezus Christus in je nood en erkentnis. Am je hier alle heerlijkheid, bedes nu en in alle eeuwigheid. Amen. We moeten behouden dat valse leren worden niet uitgeven dat ze mensen beschommelen willen. Die worden vielleicht zeggen dat ze nieuwe waarheden gekregen hebben. Maar ze hebben die waarheid, zoals dat in de Bijbel gegeven is, of gezegd. Die doen God niet eren en verheerlijken. Die worden menselijke verstand en klokheid van je leven als God zijn woord. Paulus en Johannes hebben ons van zo'n zaken geschreven. In 2 Korinther 11, 13 bij 15 schrijft Paulus dit. Dan zo'n zijn valse profeten, verfeerische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, want zijn deine gestalt aannemen zoals gerechtigheidsdeine. Over den er eng wordt door nu zijn als er werke verdient ha. We moeten ons op God zijn woord en dem heilige Jezus zijn leiding verloten. We moeten mensen vragen aanstellen, want ze ons ongerechte willen, en wo we naar hemel kunnen komen, en wo we op deze eerd leven zullen. Ik leef Johannes, kan ons daar ook met helpen. In 1 Johannes 4, 1 bij 3, en dit zijn zeer wichtige woord. Daar schrijft hij, liefste vriend, je leeft niet alle juiste, overproef de juiste of die van God zijn, wil veel valse profeten zijn in de wereld en in je komen. Dit is hoe je weet te kennen dat een juist van God is. Jeder juist die bekend dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bekend, is niet van God, en dit is de antichrist juist van dem je hierde dat die komen wordt en nu al in de wereld is. Also, een vraag die we voor mensen stellen kennen, is de vraag, wat leefst u van Jezus Christus? Wer is hij? Ihre antwoord wordt ons weten laten of zij God zijn dienen zijn of niet. Nu dan de andere zaak heeft met de raden te doen. Wie kunnen aan de vraag stellen, hoe kan een mens zelig worden? Hoe kan een zinder naar hemel komen? Door nu als ihre antwoord is, waar we weten of zij jettelijke leren zijn of niet. God zijn woord maakt dat zeer klaar, hoe een mens kan zelig worden. Daar is bloos één weg naar hemel, en dat is door de Heer Jezus Christus. Hier zijn meerdere vers die dat vaststellen. Johannes 3, 16 zegt, en dit is een wichtige vers, dan God heeft deze wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige zin geeft dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan over dat eeuwig leven hebben. En Johannes 5, 24 zegt, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert en dem leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, aber is van dood tot leven gekomen. Johannes 14, 6 zegt, Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. China kämpft nu voor de boete, derg mij. En dan in Apostelgeschicht 4, de 12e vers, zegt Petrus, en daar is ook een geen andere radung.
dan door es geen andere nomen, dat heet Jezus Christus, onder dem hemel mag mensen gegeeft, derg woont wie tjene zelig worden. Römer 6, 23. Dan dat loon dat de zin tolt als de dood, over God zijn gove als dat eeuwig leven der Jezus Christus ans Heer. En dan 2 Korinther 5, 19, met 21. Dat is dat God en Christus weer en de welt met zichzelf verzeend en er zin niet jegen aan rekend en jef ans zijn woord van de verzeening. Daarom zijn we nu vertreden en Christus zijn steed. En dem dat God dringend dich ans vermoond, wie prachter junt en Christus in steed, lot junt met God verzijnen. Hij heeft dem, de tjene zin tjand, voor ons te zin gemocht, dat wie en am kunnen God zijn gerechtigheid ha. En dat is je dan Jezus Christus. Efezer 2 kapitel 8, betiende vers. Dan dich nood zijn je zelig geworden, dich in geloven, en dat niet uit jezelf, zelfs, dat is een gave van God, niet der woorden, dat jene zich pochen wordt kennen. Dan wie zijn zijn geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede woorden, die God verheerd gemaakt had, zodat wie daarin wandelen zullen. Wanneer wie nog God zijn woord harken worden, en dat aannemen worden, dan zijn wie ons ook van valse leren, eerder leren, schonen. Dat meent ook dat we worden veel tijd en God zijn woord moeten nemen, zodat we weten worden wat God zegt. De Heilige Geest is immer door ons en de woord en in te leiden, en dat is ook een schöne woord. Zonen die waarde geboren zijn, die Christus als Heiland aangenomen haar, worden niemals met een hond of een schwein verlicht. God zijn tjenge worden met schoop verlicht. Een schoop is niet een schwein, en een schwein is niet een schoop. De zend wat de zend wil dat er een natuur is. Een mens is met een zende natuur geboren. Zo wordt hij leven buiten dat hij een nieuwe natuur creëert wordt. Zo'n nieuwe natuur wordt hij creëert wanneer hij waarde geboren is. Hij krijgt zijn nieuwe natuur van God. Een schwein heeft niet een schoop zijn natuur en een schoop heeft niet een schwein zijn natuur. Met een mens is dat zo, wanneer hij ook waarde geboren is. Dan heeft hij toch nog zijn oude menselijke natuur. Also heeft hij een menselijke natuur en ook een Gottes natuur. Dat meent dat door worden tijden zijn, waar die oude natuur zich wezen wil. Dan moet we toen een

land. Nu die Christus aangenomen ha dat vlees met de leidenschaft en last getriet zich. Wanneer we am jest leven, dan wel we ook am jest wandelen. God heeft ons alles gegeven wat nodig is, zodat we een heilig leven leven kunnen. Hij heeft ons zijn woord en zijn heilige geest gegeven, zodat we weten kunnen wer valse leraar zijn en van den weg te blijven. We kunnen de verzekering hebben dat we de Heer Jezus aangeheren. Wanneer we Christus als heiland aangenomen hebben, dan zijn we God zijn kinder. We zijn zo als zijn schoop, en hij is ons hoord. Dit is wat Jezus en Johannes 10 zeiden, 14e en 15e vers, 17e vers en 27 en 30e vers. Dit is wat hij zegt. Ik zie de goede hoord en kan mijn schoop, en de mijne kan aan mij. Zoals de voder mij kan, zo kan ik ook de voder, en ik laai mijn leven dol voor de schoop. Daarom heeft mijn voder mijn lijf, wils ik mijn leven handlaai dat ik dat water opneem. Mijn schoop heere mijn stem, en ik kan aan, en zij volgen mij na, en ik geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en tjene kan den uit mijn hand rieten. Mijn voder, die mij de gegeeft heeft, is gerater als alles, en tjene kan die uit mijn voder zijn hand rieten. Ik en de voder zijn eind. Valse leren worden aan je God zijn je recht komen, wilst de zijn niemals van benen niegemaakt. God zijn tjingen worden eeuwig met God zijn. We moeten voor valse leren oppassen. Bloos God kan een mens zijn hoort en een tjikken. Ober wie moet de vrucht en mensen er leven beobachten? Dat wordt zich endlich bewiesen. Mocht de Heer die zinnige nood en leiding geven, en mocht hij jullie alle zegenen.

Jack en zijn vrouw beide oud, leven waren in Amerika, maar ook nog beide ze veel van missen waren. Zijn ook ons wens uit allem dat we dat kennen, wanneer men te ons geslaagd is, dat met goedem treed tolen, en dat we ook kennen, uit vriend maken.

uit vriend vriend maken. Zo dat tante Natasha ons vandaag ermoutje. Wat meest du best du dabei? Wist du verzetje uit diene vriend, welk immer dat zijn mocht, daaruit ook vriend te maken? Ein kan het die zeien, allein uit diene kraft schaffst du dat nicht en dat schaff ik ook nicht. Aber wie habe jemand, der ons dabei helpen wil? En dat is de Herr Jesus. Hij wil die in mij helpen, uit vriend vriend te maken. En hij kan mensen veranderen, die ook dienen vriend. En dan wordt uit dem vriend een vriend. En bij uitproeven, en ten bijvoorbeeld ook verdienen vriend te beten, in verandering te leven, dat wens ik die veel kracht en zegen. Amen.

0: Das saß mit 30 Minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dai pangotin wood.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die de Bibel en ving hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wil Paulus ons leren dat het niet ek over Christus in mij.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Dit is onze Bibelstund nummer 56 met een eerste Korintherbrief. Om microfoon is Herman Schiermacher. David Christe ver een weltliche gerecht gone, om eren strijd door tracht te stalen? Haft dich hoort in recht, Ansittlichkeit en Anmoral te bestrofen? David Christe zich schädelote, Seele ze vrije, oder is het beter allein te blijven? Om deze en nog andere vragen, jet dat im eersten Korintherbrief. De stad Korinth is bad van dag nog een griechische hovenstad. To de tijd als Paulus deze brief schrieve deed, gaf dat toch wel in Korinth 700.000 inwoner. Dat weer also een bunt gemischte Bevölkerung, da weer zeer veel mensen. En Merl in deze stad gaf dat een gemeinde Jesu. Bestemd gaf dat ook in de meeste van deze mensen Grieche. Dit wie een griechische stad. Aber dat gaf ook een ganze Reihe mensen van Rome, wiels de römische Caesar Julius Caesar had deze stad mol aansiedelen loten. Dat gaf ook een jüdische kolonie in deze stad en een ganze aanzoll van Sklaven. Korinth lag in een wichtigen gebied van de danje tijd en dat deed de tijd een ziemlich stortjaar handel harsche. Dat weer een hove stad en daar komen veel scheephan, mensen kaften en verkaften. De stad wie zeer rich en had veel geld en man kon goud door geld verdienen. Buitendem weder aber ook zeer veel anmoral in deze stad, dat we door worden zeer voorras de matrozen en vele van vele verschiedene nationen zich trafen deiden. Daar werden ook een ganze reihe verschiedene götzen bekannt, aber am Religion kämmerde sich de meeste bewoners van deze stad nicht. De griechische philosophen waren door ook met ihre ideeën. Aber de Weisheit had de mensen doch wel nog kloker gemaakt, oder ze meinde nog beter, en dadurch dachte ze brokte ze al keine Religion meer. Deze hove stad om Eiver vom Mittelmeer weer van zeer stortjem materiellem Wiederkomen geprägt. Aber dadurch hat er auch in sehr starken sittlichen und moralischen Verfall. Das gab viel Sünd in dieser Stadt. Ab seiner zweiten Missionsreise im Fahrjahr vom Jahr 52 nach Christi Geburt traf der Apostel Paulus meid und entmutigt in Athen in Korinth an. Nicht ein Schild, nicht eine Zeitung, auch nicht ein einziger Lautsprecher oder Ankündigung ward gemacht, dass das große Evangelist ankommen deid. Der Staat möchte dort nicht mal, dass das Mann kommen deid. Da wird China am Flughafen, der am aufholen deid. Na ja, vielleicht nicht Flughafen oder viel besser oder viel Dollar noch am Eiver, wo de Schäb anleihe deide. Da wenn ich einer

onze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 292. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar het programma nummer 292.

Jezus, zei toen nou, dat de mensen zich dol zaten, door weer veel gras op de steed. Door zaten zich ongeveer 5000 manslie dol. En Jezus neemt de brood, en als hij gedankt had, deel hij zijn jinger de touw, en de jinger geven die weer aan die zich dolgezaad hadden. En zo ook de vers, zoveel als ze eten willen. En als ze eerst zout waren, zei hij tot zijn jinger, zamel de even geblevene brokken touw, dat nus verkemt. Dan zamelden zij de touw, en dat geeft 12 jaar vol brokken, die van de 5 jaar brood waren even gebleven. Als de mensen dat wonderteken zagen, dat Jezus gedonen had, zeiden zij, dit is waarhaftig de profeet, die aan de wereld komen zal. En als Jezus antwoordt dat de mensen wat door waren, dat ze hem met geweld willen hem kennig maken, verleidt hij door en ging voor zich alleen op een borg. Als dat eerst ovend werd, gingen zijn jingen om zij. Zij stegen aan een lam en voeren even op Kapernaum op toe. Dat weer nu al dieste geworden en Jezus weer nog niet nu aangekomen. Dan kwam een starker storm op, zodat de walen hoog herhalden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijl gerodeld hadden, zagen ze Jezus op dem water gonen en nu dan naar de lam komen en aan ward angst. Obei zet er aan, verkut nicht, dit zie ik. Zij nemen am dieren an de lam nern en wieren ook voets am land, wo ze han wollen. De mensen, die aan de andere Seite zij gebleven waren, dachten am nächsten Tag daran, dat door maar een lam gewaast wier en dat Jezus door nicht met zijn jinger taub nern gestegen wier en dat de onen am gevoren wieren. Door wieren andere lammen van Tiberias, die door dicht bij landen deiden, wo de mensen dat brood gegeten hadden, als de haar daarvoor gedankt had. Als de lied uitvangen dat Jezus en zijn jinger nicht door wieren, stegen zij aan de lammen nern en voeren naar Kapernaum, Jezus door te zeken. Als zij am aan de andere Seite meer vangen, zeiden zij te am, Lira, wanneer bist du hergekommen? Jezus zeide aan, ik zei je ganz bestemd, je zeken mij nicht doorwegen, dat je wonderteken zagen, ober wil sie van dem Brot gegeten en zout geworden zijn. Schaft je eten aan, dat nicht verkomen deit. Schaft je eten aan, dat voor dat eeuwige leven blijft. De mensen zien wat je zout geven, wil dat als woord door Gott die voor mij geschickt haft. Dan zeiden zij te aan, wat zal wie doen om Gott seine Worken te werken? Jezus antwoordt en zeide aan, Gott sein Wort ist dit, dat je aan den geleven, den hij geschickt haf. Dan zeiden zij te aan, wat is du voor een wonderteken, dat wie dat seinen en aan die geleven? Wat was die daunen? Onze vaders hebben in de wildnis dat mana gegeten, zoals geschreven staat, hij je van brood van hemel te eten. Jezus zeide aan, ik zei junt de waarheid, dat wie nicht Moses, der junt dat brood van hemel geef, ober mijn vader geef junt dat woorde brood van hemel. Dat brood van God is die van hemel raufkemt en de welt tot leven geeft. Dan zeiden zij te aan, haar, geef ons immer zo'n brood. Jezus ober zeide aan, ik zie dat levensbrood. Wer nu mij kemt, dem wordt nicht meer hungeren, en wer aan mij leeft, dem wordt nicht meer darsten. Ober ik heb junt gezegd, je hebben mij seinen, ober je leven doch nicht aan mij. Alles wat de vader mij geeft, kemt nu mij, en wer nu mij kemt, den wo ik nicht rutsteiten. Ik zie nicht vom Himmel raufgekommen, meinen Wellen te daunen, ober den sien Wellen te daunen, die mij geschickt haft. Dit is dem Vater sien Wellen, die mij geschickt haft, dort ik keinen von dich verliere, die hij mij gejeft haft, ober dort ik dich am letzten Tag abwaken dau. Mein Vater will, dort wer den Sehen sit, in onam geleift, dort ewige Leben haben soll, in den wo ik am letzten Tag vom Tod abwaken. Dann gromsäuden de Juden eva arm, wie sie gesagt hat, ik zie dat Brot, dat vom Himmel raufgekommen is. Sie sehen, is des Jesus nicht Josef sien sehen, en wie kannen seinen Vater en seine Mutter? Wo kann er dann nu sagen, ik zie vom Himmel raufgekommen? Jesus sehte an, hiert ab te gromsäuden. Keiner kann um mich kommen, wann de Vater, die mich geschickt haft, am nicht fragen deit. En ik wo am letzten Tag abwaken. En de Propheten steht geschrieben, sie waren alle von Gott geleerd seinen. Wer den Vater hiert und von am lehrt, kämmt nur mi. Nicht dort, wer den Vater geseinen haf, bitter dei, dei vom Vater es, dei haf den Vater geseinen. Ich sei jünt der Wahrheit, wer an mi gleift, haf ewiget Leben. Ich sie dat Lebensbrot. Jüne Vaters eiten Mana in der Wildnis, in sind gestorben. Dit is dat Brot, dat vom Himmel raufgekommen is. Wer do von Art, brückt nicht zu sterben. Ich sie dat Leben gebrot, dat vom Himmel raufkäme. Wer von dit Brot eten wordt, wordt ewig leven. En dat brood, dat ik geven word, is mijn vlees, dat ik door toe geef, dat de welt leven kan. Dan strijden de Juden zich onder een ander en zeiden,
Wo kon dieser an sie

vlees te eten geven. Jezus zei te aan, ik zei je de waarheid. Wanneer je den mensen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven aan je. Wer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik wil hem om laatste dag opwaken. Mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft aan mij en ik aan arm. Zo als de levende voordat mij geschenkt heeft en ik weer in arm leef, zo wordt ook die mijn vlees aat, weer in mij leven. Dit is dat brood dat van hemel raufkeem. En dat is niet zo als dat brood dat jene voordat eiten. Die zijn gestorven. Aber wer dit brood aat, wordt ewig leven blijven. Dit zegt hij als hij aan Kapernaum en ere schouw leren deed. Veel van zijn jenge als zij dit heren zeden. Dat zijn hoorde weer. Wer kan dat verstonen? Als Jezus antwoord dat zijn jenge doorheven ontevreden waren, vroeg hij aan. Steert jen dat? Wat wil je dan zeggen, wanneer je den mensen zijn woorden zijn een trek doorhanvoren, wo hij eerst weer? Dat leven kriewe dicht in geest. Dat vlees kan door een nust helpen. Die weer, die ik te jen red, zijn geest en zijn leven. Aber mank jen zijn zonen, die niet leven. Wils Jezus wist van aanvang aan, woont die weeren, die niet leefden en wer am verroden wordt. En hij zei, door wer een zeer ik te jen, dat keiner om mij komen kan, wann am dat niet van mijn vader gejeft wordt. Van dan aan gingen veel van zijn jenger träg en gingen niet meer met aan. Dan zei Jezus te dit val, wil je ook weggonen? Dan zei Simon Petrus te aan, haar, no wem zal wie gonen? Dine wie het zijn eeuwig leven. En wie zijn ook wat doorgekomen, dat wie gelijven en weten dat die Christus, God zijn heilige zijn, best. Jezus zei te aan, heb ik niet jun 12 gewählt en einer van jun als een beiser vriend? Hij redt van Judas, Simon Ischariot, zijn zeen, einer van de 12, die hem verroden wordt.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, ging hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, heeft niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan gans afschuldig werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van die dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maak zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wie hem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie het zijn dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupe gestoonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een wouter. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taupe. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovi nicht betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: Vandaar jy dat aan beloven en niet vergeten. Wat staat in Psalm 50, vers 15?
1: Roep mij, wanneer du in nood komst, ik word die raden, en du wirst mij eren.
0: Het vrouw, vergeet wie dat niet veel te voorken?
1: Dat aanroepen?
0: Nee, dat niet. Wanneer ik wat hebben wil, dan roep ik toch aan. Maar wie vergeten daarvan, wanneer we dat gekregen hebben? Wie vergeten God de eier te geven? Wie vergeten God te danken? Als ik nog een kleine jong weer, leerde de ältere mij, verjaart niet dankzij te zijn. Dan werd het nog anders. We hadden lang niet alles wat we brachten. En dan moest je ook mal naar de Nobas gaan en vragen of ze ons wat leren kunnen, wils we dat in deze moment brachten, aber zelfs niet hadden. En wanneer we dat dan terugbrachten, bestelde de ältere immer, ob er nicht für jeden dankzij te zijn. En wanneer we dan de huiskamer vroegen, die dan meest immer, hast du dankzij gezegd? En wie moest er dan heen gaan en dankzij zijn, wanneer we dat voor jeden hadden?
1: Dat klinkt niet zeer schön.
0: Nee, aber dat we goed voor ons, en vandaar moet ik gelegentlich zeggen, weil er dat nicht für jeden Menschen dankzij te zijn. Wanneer die ons geholpen hebben, wanneer die ons Mut gemacht hebben, wanneer die ons bestanden hebben, wanneer die ons den Wachen und Gott gewesen hebben, wanneer die ons ihnen Dank erinnert hebben, den wir Gott schuldig sind, wils Gott ons so gnädig wie und wils Gott ons geholpen haft, weil er dort nicht für jeden.
1: Hier mocht ich wat fragen.
0: Ja, bitte schön.
1: Ich denke nur an die Tauhörer. Wanneer dit programma hier, zei die dan ook mal dankzij, roepen die ook mal aan en bedanken zich, schrijven die dan ook mal einen brief en bedanken zich?
0: Ik wil de vrouw anders stellen en voor mij nemen. Doe ik dat ook, wanneer ik een programma gehoord heb, of vergeet ik dat ook, dat de nächsten te zeggen en aan voor zijn dienst te danken? Dat is een schande voor mij. Dat ik zo vergeetsam zie. Aber ik durf dat ook tot God zijn eier zeggen. Jeder dank, den ik zei, of nu persoonlijk, oder wanneer ik telefonisch aanroep, jeder dank, wie een zegen voor mij, en waarvoor hebben mensen mij dat gezegd. Dankeschön, dat u dat gezegd hast. Dankeschön, dat u dat zeist. Bruder, dat gaat niet om die, dat gaat niet om mij, dort geht nicht um Schmeichle, dort ist unser Abgau, und dort geht darum, den Herrn der Eier zu geben. Wie selle, und wie welle Gott loven und dort nicht für jede, was der Herr uns Gottes gedone haft. Auch der Staat wird ein Radioprogramm uns geholpen haft. Et mod und andere denken, und andert sage, und danke, für dort, was er mir durch das geholpen habe in meinem Glaubensleben. Deswegen will wir nu ook weiter ein Licht hören, mitsingen, und Gott loven und preisen, und ook an andere Menschen denken, und an daran erinnern, und dort sagen, dass Gott gnädig ist, dass Gott leib ist, dass Gott will, dass alle Menschen sollen geraten werden, und die Worte channelieren. Wir vergeten ook dort manchmal, und dann müssen wir uns jenseitig daran erinnern.

Nooit meer wordt persoonlijk het zaaien. Als ik dit krijg schrijven deed, sling je dat telefoon. Een vriend roept me aan en wil me bloos zaaien dat hij zich met mij metvrije deed voor een programma. Dat je het niet om ons te loven, dat je het om God zijn zaak. En in deze opdracht zal we God de eer geven en ons ook met anderen metvrije en gemeenzaam God loven en ons aan een ander aanspornen dat niet te vergeten. Wanneer ik deze vader zo neem, dan moet ik immer weer aan Paulus en Silas denken, als die im Gefängnis waren, zoals we dort in Apostelgeschichte Kapitel 16 lezen. Die twee waren im Gefängnis. Die waren door God verklapt worden. Die waren God bewogen. En doch lezen we van die twee. Midden in die nacht beden Paulus en Silas en zongen leider God te loven. In de andere Fosschen um die Hirte dort. En Gott offenbart sich, door im Gefängnis. In die Nacht erkannte der Gefängniswachter in seine ganze Familie, dort Gott der Herr ist, und dort Jeff in die Nacht noch ein Torfest. Da wären zwei Männer in eine schwere Lage, aber sie lobte Gott trotzdem. Sie lobte trotzdem Gott und vertrüde ihrem Herrn, den sie kannte. En wo is dat in unserem Leben? Kennen wir Gott ook da noch loven, wenn het zo hoffnungslos schient? Vergeet wie Gott te loven voor al dat Gode, wat hij ons gedaan heeft? Vergeet wie Gott te loven voor al dat Gode, wat hij ons toekomen laat?

In Apostel 6 kapitel 12 is de ervaring van Petrus beschreven, wat hij in gevangenis erleefd heeft. Hij was in gevangenis, maar de gemeente bid voor hem, en Petrus slaapt. De engel moet hem wachten, stoos wind op, en wat passiert? De tjede, met wanneer Petrus in de heim vast werd, vallen, en Petrus weer vrij. En de engel moet in Petrus zeggen, hol die den gertel, den belt aan, en bind de schoto, trek die de kleider aan, en kom met. De engel moest am rut leiden, en bed op een gas begleiden. Dan eerst moet Petrus dat hij vrij is. Petrus kwam tot zich, en hij had nu dem huis, Maria er huis, waar er zich die, wanneer Jezus leefde, sonst versammelde deide, tom bede. Petrus klopt aan de bitter der aan. Dat deinst meertje jet, en heert Petrus zijn stem. Verfreid mocht zijn ich molte der op. Rand treed en zacht dat, Petrus staat bitter verre der. En wat voor een antwoord schrichte dan? Du best nicht ganz betroost. Daar moette Petrus aanhullend zijn en wieder aankloppen, bitter der van ben opgemocht wordt. Gott am Help bede, en Gott für de Help danke, dat is de ene Sicht van de vele Erfahrungen, die de Menschen dan hebben. Gott lobe en preise, en dort nicht für jede, dat is dort, wat wie doen zullen, wils Gott leef is, wils Gott onze Gott is, wils Gott truhörtig is, en dafür wel wie, en dafür zelf wie, Gott immer wat da lobe, en dat niet voor jeden. Lieve Tauhera, dat is ook mijn wens en gebed, dat we dat niet voor jeden, wat God godet aan ons gedaan heeft. Wil ons jen ze dich daaraan herinneren, en moed maken, den Herrn te loven, wils God zo goed te ons is. In de Bibel vinden we zo vaak in dat woord, loven en ook danken. Het loodt in, wel moet de opvordering uit de Bijbel nu komen en God loven en danken. Paulus schrijft een brief aan Efeser 5, vers 20 zo. En dank en alles, immer, God, den Vader, voor alles in Jezus Christus aan zijn Herrn, zijn Nomen. God wordt ons daardoor rijkelijk zegenen. Ik verabschiede mij nu van jullie en zei allen, God met jund en op waarde hier om een weet. Dan zit het om onze zorgen die we hebben en wat we daarmee doen zullen. Im ersten brief van Petrus lezen we in kapitel 4 vers 7 zo. Schmied al jullie zorgen op aan. Hij zorgt voor jullie.

Goedemorgen. Du, wat deed zich die dort, wanneer du geloofd wordt? Wanneer man die zegt, dort en dort hast du geld gedaan. Dat eindels valt ja zich dan ook gepanzeld, nee, je bar ernst verspätt zich dort ook een bit spusig. Wie zijn je dort eigentlich meest niet gewarnt, wie plot die je dort an so, wat is dort passiert, nee? Naja. Er is leicht savvy duk unjaarschuldig. En de meiner, die weet dat kraaien wordt van de schadelbank. Hij dat nan stopt en de andere, die staat door en weet niet. Wanneer steht dat wood posten zijn dat hand zat. En te de laatste, die wood ik dollar te doe je hier. Wie hand van de oor mad weg? In Vendeo als de 30. September. Pau di.